0: ZFM met je nieuwsupdate. 3 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid omtrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid omtrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: nieuwsupdate. 5 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Duizenden mensen demonstreerden gisteren opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister te eisen. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Alexander Sirsky. President Zelensky bood Fedorov meerdere functies aan, maar Fedorov wil uitsluitend terugkeren als minister van Defensie. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. Ongeveer 365.000 reizigers schaften deze zomer het NS-abonnement Nederland Dalvrij aan, waarmee ze voor €49 per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren en weekenden. Het abonnement is tot en met 31 augustus geldig. Het kabinet reserveerde €118 miljoen voor deze kortingsactie. En een 20-jarige vrouw werd donderdagavond tussen 10 en half 11 ontvoerd van een carpoolplaats in Papendrecht. Rond 11 uur vielen 3 verdachten haar appartement in de Rotterdamse wijk Prinsenland binnen, waar bewoners werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De vrouw bevrijdde zich rond 11:30 in Oud-Alblas. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Nieuwtje Nieuwsupdate. 6 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Duizenden mensen demonstreerden gisteren opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister te eisen. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Alexander Sirski. President Zelensky bood Fedorov meerdere functies aan, maar Fedorov wil uitsluitend terugkeren als minister van Defensie. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. Ongeveer 365.000 reizigers schaften deze zomer het NS-abonnement Nederland Dalvrij aan, waarmee ze voor €49 per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren en weekenden. Het abonnement is tot en met 31 augustus geldig. Het kabinet reserveerde €118 miljoen voor deze kortingsactie. En een 20-jarige vrouw werd donderdagavond tussen 10 en half 11 ontvoerd van een carpoolplaats in Papendrecht. Rond 11 uur vielen 3 verdachten haar appartement in de Rotterdamse wijk Prinsenland binnen, waar bewoners werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De vrouw bevrijdde zich rond 11:30 in Oud-Alblas. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: met je nieuwsupdate. 7 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stamde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kirshner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht 2 mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei, op 3 kilometer diepte, rond 7:45. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen. In de auto die gisteravond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Duizenden mensen demonstreerden vrijdag opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov te eisen. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws. Wild.
3: Terug naar de muziek. Happy music.

0: zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stamde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. Vier bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht twee mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegri, op 3 kilometer diepte, rond 7:45. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekort aan onderdelen door de AI datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kosverloorhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kosverloorhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen. In de auto die gisteravond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Duizenden mensen demonstreerden vrijdag opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov te eisen. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
3: Wild. De muziek. Happy music.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij aanvallen op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. Dat meldt de burgemeester van Kiev. Getuigen hoorden meer dan 10 explosies, waarbij mensen vastzaten in beschadigde woongebouwen in de districten Solomjansky en Svetchenko. De aanvallen volgden op een grootschalige Russische aanval 2 dagen eerder met 10 doden en meer dan 50 gewonden. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om het belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stamde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht 2 mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegri, op 3 kilometer diepte, rond 7:45. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij aanval op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen. In de auto die gisteravond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
3: Wild. De muziek.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoeld op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. Bij aanvallen op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. Dat meldt de burgemeester van Kiev. Getuigen hoorden meer dan 10 explosies, waarbij mensen vastzaten in beschadigde woongebouwen in de districten Solomjansky en Svetchenko. De aanvallen volgden op een grootschalige Russische aanval 2 dagen eerder met 10 doden en meer dan 50 gewonden. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om het belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stamde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker nieuwe drones die de JSF in de toekomst ondersteunt. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag in zal slaan op de maan. Bij aanvallen op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws. Wild
3: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Op Zwarte Zaterdag staat het verkeer richting Zuid-Europa al urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de route Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is al 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur wat rustiger. Hamburg is de eerste Duitse deelstaat die sollicitanten voor publieke functies laat doorlichten op extremisme. Deelstaatminister André Greute van de SPD wil zo voorkomen dat neonazies, extreem linkse aanhangers, PKK-leden of islamitische extremisten bij de overheid werken. Vorig jaar werden 50 extremisten in Hamburgse publieke dienst ontdekt. De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoeld op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. En dan tot slot het weer. Vanmiddag ontstaan landinwaarts enkele stapelwolken, terwijl de kustgebieden genieten van volop zonneschijn. Langs de kust lossen de wolken geleidelijk op. De zon zal daar flink schijnen en het wordt zo'n 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij Den Hoever 4 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 12 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
3: Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot-raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt hij nu echter terug te krabbelen. Meer dan 1900 vrijwilligers gaan de komende 2 weken de Nederlandse stranden schoonmaken. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is vandaag van start gegaan in Cadzand en op Schiermonnikoog. Vooral plastic afval krijgt aandacht. Sinds de eerste editie in 2013 is al 119.000 kilo afval opgeruimd. Volgens de organisatie neemt de hoeveelheid afval af, maar wordt klein plastic een steeds groter probleem. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur vanmiddag rustiger op de wegen. En de Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Fokker leidt het project en voert hierover gesprekken met Defensie. Zo'n 500 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen moeten daarbij gaan samenwerken. Volgens Fokker-topman Landman is het belangrijk dat de productie ook snel kan worden opgeschaald, vooral in tijden van crisis. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden.
2: En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Wild FM met je nieuwsupdate. 1 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder local burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta op donderdag en vrijdag zijn zeker 67 mensen omgekomen, de meeste verdronken. Minstens 50.000, voornamelijk jonge Marokkanen, staken de grens over. Vanochtend bevonden zich nog zeker 2.000 migranten in Ceuta. Bezorgde bewoners richten burgerwachten op in hun wijken. Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts 1 van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt hij nu echter terug te krabbelen. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur vanmiddag rustiger op de wegen. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring.

Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.

0: Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Música.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
2: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
3: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
4: Wild FM, met je nieuwsupdate. 2 uur.
5: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. De KNVB heeft het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino opgezegd. De Nederlandse Voetbalbond spreekt van een fundamentele vertrouwensbreuk. Aanleiding zijn de omstreden plannen om commerciële rechten van het WK aan externe investeerders te verkopen. FIFA heeft dat plan inmiddels ingetrokken na veel internationale kritiek. Volgens de KNVB is nu een serieus gesprek nodig over het leiderschap van de FIFA. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder local burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts 1 van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

zijn we weer. Het is DJ Kuba die je hoort. Work My Body. We proberen het te doen. Een kleine workout zonder gewichten. Zonder gewichtig te doen ook. Lekker lazy op je zaterdagmiddag op weg naar de avond van Wild FM. Met onder andere onze eigen Jurgen met Club ID. En On Fire met Erwin van der Bliek.

soort old school hip-hop ertussendoor. Wij zijn Wild FM voor Groot Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, Flevoland. Neem de laatste drie met je door. Black & Crown samen met Afrokid, I Want Your Soul. En de laatste is van Franz Harris samen met

1 januari 2024 dachten we gaan het jaar gewoon goed starten. We doen 2 uur in de mix op een zaterdagmiddag. Eens kijken of het werkt. We hebben een leuke respons gekregen. We doen het dus een dikke 2,5 jaar. Waar je bent en wat je ook doet. De zaterdagmiddag wordt beter door jou. Neem de laatste 3 met je door. Je hoorde Edris Omar samen met Jake Blue. So hot, uitroepteken. Aaron Sevilla werkte samen met DJ Karen, Microbeats, Cinnamon. En de laatste was van Karen Naas en Zeke.

Het is ook een beetje muzikaal opvoeden. Dimitri van der Plas kan het niet laten. Op deze zaterdagmiddag heerlijk meedansen op de mix tot aan 4 uur. Met eentje uit 1992. De Ecstatic Mix van Sound Factory Understand This Groove. Met nu voor je, ook lekker, Armand van Helden.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 3:00.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. De politie heeft een 59-jarige Duitse vrachtwagenchauffeur aangehouden na het ernstige ongeluk op de A12 bij Babberich. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval waarbij meerdere mensen gewond zijn geraakt. Bij de botsing waren 4 voertuigen betrokken. 6 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. Het ongeluk gebeurde gisteren vlakbij de Duitse grens. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Craig was eerder lokaal burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

Pak je wel, toch? Over drieën. Leuk dat je er bent. Het is 6 juni 2026. Tweede uur van de Wild Weekend Beats. Komend uur. Wabble You, Pietel. We gaan je muzikaal opvoeden blijkbaar. Jazzy en Calvin Harris en ook Tori Amos onderweg.

Heel tof geknipt en dan krijg je dit soort gore teksten. Tenminste, als je goed luistert. Tori Amos, Professional Widow. Daarvoor Babes on the Run, Dancing in the Maxine en Mette Remix. En daarvoor Box and Crown en Lizette samen met Afrokid, Feel Love. Over liefde gesproken, deze dan. Love Story in the Last Extended Mix is van Leo en Bushwaka.

vier een beetje samen. Samenwerken noemen we dat, van 4 tot 6. De Feel Good 40 met Peter Verleeuwen. De 40 beste trends en dancex van de afgelopen globen samengevoegd tot één hoopje. Alles in de mix. Gevolgd door On Fire met onze eigen Erwin van der Bliek. En de nieuwste tracks, die ontdek je bij onze eigen

2,5 jaar om de week mixte je Dimitri van der Plas, die gewoon een prima platenkeuze heeft, maar ook wel een soort, er zit gewoon een meester in hem. Achter de lessenaar doseert hij even de knallers van de afgelopen eeuwen. Wobble You, hoorde je net, Pietel, English Rose versie. No for this, These Stars Can Light, en deze ook al zo lekker. Ideal, Hard, en om maar zo lekker te blijven, gaat straks een Nederlands blokje doen. DJ José, Hesitate in de Club Mix, en DJ René, en peraan nu, dit is Give It To Me, tijdens de World Weekend Beats.

0: Het was een radiofeestje zonder gastenlijst. Je hebt echt op de VIP-plekken gestaan. Ik hoop dat je genoten hebt. Hey, namens Dimitri van der Plas, dankjewel voor het gedogen. Schildkamps checking out. We zijn de volgende week weer met een nieuwe editie van de Wild Weekend Beats. Tot dan.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak. Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com. De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
3: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
4: Wild FM, met je nieuwsupdate. 4 uur.
5: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. Nirmal Purja, de Nepalese bergbeklimmer en berggids, bekend van een Netflix-serie, is samen met anderen omgekomen bij een lawine nabij de Broad Peak in het noorden van Pakistan. Zijn onderneming Elite Expeditions bevestigde dit vandaag. Purja en 9 anderen werden donderdag door een lawine meegesleurd tijdens een beklimming van de meer dan 8000 meter hoge top. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

Ja, ja. En welkom, het is de laatste zaterdag van juli en het is de Feel Good 40 editie 140 inderdaad. Leuk dat je ons weer gevonden hebt op Wild FM. Laten we gauw beginnen, maar eerst nog even terugkijken naar de top 3 van vorige week. Die zag er zo uit. Ja, Jamaican op 3. Ja, Hugel die

de hele hoge temperaturen komen er weer aan. De zomer is weer terug binnenkort. En dit is een zeg maar voorbode, of beter gezegd. Een eerbetoon aan de zomer, denk ik. Gordo en Reinier Zonneveld en Loco Loco op 37. En dan op 36 de eerste nieuwe binnenkomer. Het is een Zuid-Afrikaan, de Soffer. Hij heeft heel veel van die remakes gemaakt. En soms zijn ze beter dan het origineel. Oordeel zelf over Empire of the Sun.

zat vorige week in de auto bij de DJ Jurgen. De DJ Jurgen. Hij snapte de track niet helemaal. Een beetje aan wennen, inderdaad. Ik kan me voorstellen. Ik hou ervan. Georgia Smith en Nia Archives en Get Me Down op 33 in de lijst. Vorige week kwam die nu binnen op 36. Goed, en dan op 32 de tweede nieuwe binnenkomer. Ja, het is de periode van de remakes. Allemaal oude nummers in een nieuw jasje. Soms leuk gedaan, soms heel leuk gedaan. Zoals deze. Jackie, zo heet de artiest uit Italië. Hij heeft een Prince-nummer gepakt.

De Sad Girls van Bibi Rexha en David Guetta. En die laatstgenoemde, die krijgt een ster zowaar op de Hollywood Walk of Fame. Dat is toch echt heel bijzonder, want we 30 jaar geleden toch niet kunnen verdenken dat een house producer in Hollywood zou staan. Op 29 hoorde je hem. En dit is 28. Papa.

Poppy Bascom en Josh Baker, My Place. 29 vorige week, 25 deze week. Ron 24, een van de 10 wildcards die in de lijst staan. Ex-wildcard wel te verstaan. Wat een goede track is dit. Funk Drunk, zo heet die. Felix the House Cat samen met

Yes. Het is de nummer 22 in de lijst. Shine. Hoegel, zei ik altijd. Het is Hoegel. Ben ik op attent gemaakt. Zal ik niet meer gebeuren. En David Guetta is natuurlijk ook de Franse uitspraak van Shine op nummer 22. En dan op 21 zometeen La La Land, Green Velvet en Medusa. Goed. Ja, ook nu. Ik moet hem toch weer bedanken. Uit de grond van mijn hart. Ferry Hageraad, dankjewel voor het in elkaar zetten van uur 1. En zometeen ook, weet ik nu al, van uur 2. Dankjewel vast. Feel good.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
3: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
4: Wild FM, met je nieuwsupdate. 5:00.
5: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Oekraïne heeft met een droneaanval een Russisch containerschip op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. Het schip is onderdeel van het Russische staatsbedrijf Rosatom. De 17 bemanningsleden overleefden de aanval. Rusland en Oekraïne voeren de laatste weken vaker aanvallen uit op schepen in de Zwarte Zee. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moesten wekenlang in quarantaine na de opname van een patiënt met het Hantavirus. Uit onderzoek van het ziekenhuis blijkt dat dit voorkomen had kunnen worden. Door tijdsdruk, beperkte kennis en miscommunicatie beschermden medewerkers zich onvoldoende tegen het virus. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. Afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. En dan het weer. Nog geruime tijd zonnig en er staat bijna geen wind. Het koelt later vanavond wel flink af naar 8 tot 9 graden in het noorden en zo'n 14 in het zuiden. Morgen veel zon en tropisch met 26 tot 32 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.
4: Peter van Leeuwen.
6: En zo zijn we weer terug bij uurtje 2. Voorlopig even het laatste uurtje, want we gaan 2 weken op vakantie met het heel goed voor. Ja, ja. Het is niet anders, lieve mensen. De nummer 20, Calvin Harris.

blijft ook een lekker track op nummer 17. My Life is a Disco. Melissa's en Mixmasters. En op 16. Nou, we gaan even zingen met de kinderen. Gezellig. Op nummer 16. Gotta Be Cool. Dit is Rafael.

getekend door de festivalhits. Armin van Buuren, hij stond op Perukaville, hij stond op Tomorrowland. En daar is dit de knaller van dit moment. Here in my arms, enjoy the silence.

Martin Garrix heeft nu een nieuwe single uit samen met U2. Dat is een andere grootheid. Ed Sheeran, Repeat It, vorige week 10, deze week nummer 11. Is dat voor herhaling vatbaar? Dat is een grote vraag. De top 10 van de Feelgood 40. Hij is terug in de top 10. Just Stay. Turn the lights up. 10.

lang geduurd, maar nu is het dan toch in heel Nederland een hit. Wij waren er al heel vroeg bij. New Religion, 16 weken al in de lijst. En nu een plaats omhoog naar nummer 7, Bibi Rexha en Faithless. En dan op nummer 6 gaan we even naar de zuidenburen natuurlijk. Ja, zeker en vast. Felix de Laat, zijn nieuwe single.

Het is de nummer 2 in de lijst. Magnetic, hij is gezakt dus van de eerste plaats. Dat betekent dat wij een nieuwe nummer 1 hebben in de Feel Good 40. En dat is toch wel weer leuk. Na zoveel weken de Barza en Magnetic op 1. Nu toch ruimte voor een nieuwe. En dat is dus Hugel, zei ik altijd. Maar het is Hugel, werd ik op attent gemaakt. Een Fransman. Ik hoor het nu ook. Heel slecht. Hugel is er dus met Autonate. En I'm Moving to the Sun. De nieuwe nummer 1 in de Feel Good 40. Nou, ik ga hem bedanken. En een hele fijne vakantie wensen. Ferry aangeraad. Feel Good.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 6:00.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Oekraïne heeft met een droneaanval een Russisch containerschip op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. Het schip is onderdeel van het Russische staatsbedrijf Rosatom. De 17 bemanningsleden overleefden de aanval. Rusland en Oekraïne voeren de laatste weken vaker aanvallen uit op schepen in de Zwarte Zee. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moesten wekenlang in quarantaine na de opname van een patiënt met het Hantavirus. Uit onderzoek van het ziekenhuis blijkt dat dit voorkomen had kunnen worden. Door tijdsdruk, beperkte kennis en miscommunicatie beschermden medewerkers zich onvoldoende tegen het virus. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. Afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. En dan het weer. Nog geruime tijd zonnig en er staat bijna geen wind. Het koelt later vanavond wel flink af naar 8 tot 9 graden in het noorden en zo'n 14 in het zuiden. Morgen veel zon en tropisch met 26 tot 32 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Wat een lekker zomers weekendje weer, zeg. En wat een fijne opener van de On Fire Radio Show. Deze had ik echt lang niet gehoord, hoor. Je hoort de Delegate aan het begin van een nieuwe On Fire. En Want You To Stay. Echt een vergeten classic die ik heel toevallig weer vond op een hele grote stapel oude tunes. En het is gewoon een lekker begin van On Fire. Hey, weekend. Ik zou zeggen, here we go.
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Greyhawk en Olaf Bazowski, AC Slater en Lock and Load, Spinach, Guy J, James Hype en Tita Lau, maar ook de Trackmasters met andere woorden. Ja hoor, een nieuwe On Fire radio show is alweer begonnen.
1: On fire!
0: Hey, welkom in je weekend. We gaan weer een feestje vieren met hele vette nieuwe releases.

Faithful was dat hier en Respect, wat een vette plaat vinden we dat zeg. En daarvoor over vette plaat gesproken, Greyhawk met Oliver Zosky. En Loco, zo heet die track, en Spinach hoor je ook nog. En Distilled Feelings, de

Wat een stoere platen zitten. Vintage Culture samen met Departamento. En Copycat hoorde je hier in On Fire ook nog. Wally, Nederlander Records. En The Killers, anyway, die heet Runaway. En die is een remix, een reboot. En wat een fijne track is dat weer. Ai. Uur 1 van de On Fire zit er bijna op. Maar er komen nog een paar hele fijne platen aan. En zometeen zijn we terug met een waanzinnige classic aan het begin van uur 2 van The On Fire Radio Show. Zet hem even harder voor deze, want deze is lekker. Alan Radio en Don P. Hier zijn ze met Moa.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM met je nieuwsupdate. 7 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Oekraïne heeft met een droneaanval een Russisch containerschip op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. Het schip is onderdeel van het Russische staatsbedrijf Rosatom. De 17 bemanningsleden overleefden de aanval. Rusland en Oekraïne voeren de laatste weken vaker aanvallen uit op schepen in de Zwarte Zee. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moesten wekenlang in quarantaine na de opname van een patiënt met het Hantavirus. Uit onderzoek van het ziekenhuis blijkt dat dit voorkomen had kunnen worden. Door tijdsdruk, beperkte kennis en miscommunicatie beschermden medewerkers zich onvoldoende tegen het virus. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. En dan het weer. Nog geruime tijd zonnig en er staat bijna geen wind. Het koelt later vanavond wel flink af naar 8 tot 9 graden in het noorden en zo'n 14 in het zuiden. Morgen veel zon en tropisch met 26 tot 32 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Ja, ja, zo klopt het alweer even lekker op je deurtje. Altijd is het ja als je D-Shake hoort. En ik was even op zoek naar een andere knijter van D-Shake. En ik moet eerlijk zeggen, ik was deze alweer haast vergeten. Maar nu ik hem weer zo hoorde, oh lekker man. Uur 2 van On Fire is begonnen met een vette classic. Je hoorde D-Shake en die andere, geen ja, maar... My Heart, The Beat, aan het begin van de tweede uur van On Fire. Lekker binnenkomen, ik dacht het wel, hè?
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way, On Fire.
0: Met nieuwe muziek in het weekend van Greyhawk en Olaf Bezoski, AC Slater en Lock and Load, Spinach, Guy J, James Hyde, Tripmasters en nog veel meer met andere woorden. Je zit nog een uurtje gerand hoor hier in je weekend. Jazeker wel.
1: On Fire.
0: Welkom, het tweede uur van de show is begonnen en wij gaan hard met de dikste nieuwe releases.
2: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: Laat hem staan voor nog heel veel vette goede muziek. Dit is lekker. Diron en Keron. Het komt uit Frankrijk en het is een van mijn nieuwe favorietjes. Luister naar Just

0: Nieuwsupdate. 8 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Oekraïne heeft met een droneaanval een Russisch containerschip op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. Het schip is onderdeel van het Russische staatsbedrijf Rosatom. De 17 bemanningsleden overleefden de aanval. Rusland en Oekraïne voeren de laatste weken vaker aanvallen uit op schepen in de Zwarte Zee. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moesten wekenlang in quarantaine na de opname van een patiënt met het Hantavirus. Uit onderzoek van het ziekenhuis blijkt dat dit voorkomen had kunnen worden. Door tijdsdruk, beperkte kennis en miscommunicatie beschermden medewerkers zich onvoldoende tegen het virus. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. En dan het weer. Nog geruime tijd is zonnig en er staat bijna geen wind. Het koelt later vanavond wel flink af naar 8 tot 9 graden in het noorden en zo'n 14 in het zuiden. Morgen veel zon en tropisch met 26 tot 32 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.
2: Hey, welkom, welkom, welkom. De festivalavond van de beach. Dank aan Erwin van der Blik met On Fire. Jur hier tot aan 10 uur. Met het beste op het gebied van house, tech house en heerlijke melodieuze techno. Goeie nieuwe vette tracks vanavond voor je. En dank daarvoor aan Jeffrey Weep voor het samenstellen en voor de mixdown.

Jurgje met zojuist Job de Jong. Selecta, daarvoor Somba Casa. Ook weer een oude sample gedaan door Melle hier in ID. Hey, goed dat je ons aan moet staan. Dit is Dem Swindle en zijn nieuwe.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Oekraïne heeft met een droneaanval een Russisch containerschip op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. Het schip is onderdeel van het Russische staatsbedrijf Rosatom. De 17 bemanningsleden overleefden de aanval. Rusland en Oekraïne voeren de laatste weken vaker aanvallen uit op schepen in de Zwarte Zee. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moesten wekenlang in quarantaine na de opname van een patiënt met het Hantavirus. Uit onderzoek van het ziekenhuis blijkt dat dit voorkomen had kunnen worden. Door tijdsdruk, beperkte kennis en miscommunicatie beschermden medewerkers zich onvoldoende tegen het virus. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. En dan het weer. Nog geruime tijd zonnig en er staat bijna geen wind. Het koelt later vanavond wel flink af naar 8 tot 9 graden in het noorden en zo'n 14 in het zuiden. Morgen veel zon en tropisch met 26 tot 32 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.
0: Welkom terug, uur 2 van ID van vanavond. Jurg hier. En in dit uur goede nieuwe tracks. Onder andere de nieuwe Boris Brejcha heb ik voor je. Ik heb de nieuwe Argy. Vintage Culture heeft een nieuwe. Goed, te veel om op te noemen. En over die Vintage Culture gesproken, daar beginnen we mee in dit gedeelte van ID. Zijn nieuwe single van deze Brabantse DJ hoor je nu. Dit is Copycat.

brengen hier de stemming voor je stapavond. Of misschien kom je wel terug van een leuk festival vandaag. Jos Baker samen met Poppy, Best Concordia en My Place. En we begonnen 2 uur met de nieuwe single van de Vintage Culture. En die heet Copycat. Hey, dit is ID. Dank vanavond aan Jeffrey Reed voor het samenstellen en voor de mixdown. Hij kwam ook aan met deze track van Argy samen met Anima. Bijzondere lekkere samenwerking.

algemeen ook regelmatig gedraaid. Green Velvet samen met de Medusa. En ja, het oude succes van Green Velvet, La La Land. Daarmee voor je Argy en Anima en Voices in My Head. En dit is wederom Argy. Er zijn solo single en die heet As.

Summit Desmond is de naam. En The Absolute Scorcher was de titel van de track. En dit hebben we voor Joel Rowe met No Sleep. Nou, dat ga ik vanavond zeker wel even doen. Na een lekker dagje thuishaven waar ik vandaag ook gedraaid heb. Dus ik weet niet of jij nog even lekker doorgaat. Laat het even weten via de app. Dat kan natuurlijk. Hey, de Teenage Mutants hebben een nieuwe single. En die hoor je nu hier in ID. Dit is Hyperspace.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Oekraïne heeft met een droneaanval een Russisch containerschip op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. Het schip is onderdeel van het Russische staatsbedrijf Rosatom. De 17 bemanningsleden overleefden de aanval. Rusland en Oekraïne voeren de laatste weken vaker aanvallen uit op schepen in de Zwarte Zee. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moesten wekenlang in quarantaine na de opname van een patiënt met het Hantavirus. Uit onderzoek van het ziekenhuis blijkt dat dit voorkomen had kunnen worden. Door tijdsdruk, beperkte kennis en miscommunicatie beschermden medewerkers zich onvoldoende tegen het virus. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. Afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. En dan het weer. Nog geruime tijd zonnig en er staat bijna geen wind. Het koelt later vanavond wel flink af naar 8 tot 9 graden in het noorden en zo'n 14 in het zuiden. Morgen veel zon en tropisch met 26 tot 32 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kosverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kosverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
3: FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Oekraïne heeft met een droneaanval een Russisch containerschip op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. Het schip is onderdeel van het Russische staatsbedrijf Rosatom. De 17 bemanningsleden overleefden de aanval. Rusland en Oekraïne voeren de laatste weken vaker aanvallen uit op schepen in de Zwarte Zee. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moesten wekenlang in quarantaine na de opname van een patiënt met het Hantavirus. Uit onderzoek van het ziekenhuis blijkt dat dit voorkomen had kunnen worden. Door tijdsdruk, beperkte kennis en miscommunicatie beschermden medewerkers zich onvoldoende tegen het virus. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. Afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. En dan het weer. Nog geruime tijd zonnig en er staat bijna geen wind. Het koelt later vanavond wel flink af naar 8 tot 9 graden in het noorden en zo'n 14 in het zuiden. Morgen veel zon en tropisch met 26 tot 32 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Adam Beyer.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. Middernacht.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
4: Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oriana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
5: Het weer tot slot.
4: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: nieuwsupdate. 1 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oriana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Nieuwsupdate. 2 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
2: Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oriana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Wild FM.